Ik heb het gemerkt als zo zaken erbij, boordingen erbij. Ze hebben het chill hebben, ik heb het zelf ook.